0: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
1: Stop, ons het Bruin Abana, 'n kort lang geest in die gaping. Bruin Abana is op die kortlijn, hy skop die bal voor en toe, hy kry die bal uit, hy kon in die hoekie. Briljant Bruin Abana.
0: Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
2: My neefie het eendag een speler gekort. Toe gaan speler, toe sê ek vir papa, papa, ek wil nog cricket speel.
3: Ons gesels vanavond in Kompas oor een veldtog waar mini cricketspelers die geleentheid gehad het om saam professionele cricketspelers te oefen. Dit het selfs ijsbaddens ingesluit.
4: Ons is allemaal natuurlijk bang vast achter die Protea vrouwen, maar ek denk min mense weet dat 80% van hulle eindelijk hulle liefde en hulle reis met cricket in mini cricket begin het.
3: Skakel gerust dinsdag aand 7:30 saam met ons in vir hierdie lekker story.
5: En die eerste item waarop die gordijn van Musiekbonbons lig, is Anitra's Dans uit Griekse Peer Gynt suite. Maar vanavond word het uitgevoerd door een koperblaas ensemble Empire Brass.

Ons satelliete nadeel het Mozart se serenade in C mineur. Hier is nou die Siciliano uit Bach se vioolsonate nummer 4. Capella Estropolitana vooruit, Jaroslav Krychek is die dirigent.

Delia Jones by van deur Malcolm Martineau het 'n lied van Granados uitgevoer. Wat van die beweging uit Wagenseil se tromboonkonsert in E-mol meer? Waar ek Tittle is die solis.

En dit was die eerste deel uit Wagenseil se tromboonkonsert. En trouw, as jy wil kontak maak, my e-posadres is teddens@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad, of dan ook Instagram. Daar is die adres net, Teddens April. Ek kan ook nouwe SMS stuur na die atelier 45889 en elke SMS kost R1.50. Die Londense Symfonieorkest onder leiding van Claudio Abbado speel nou die deel uit Bizet's L'Arlésienne suite nummer 2. Die twee suites van Bizet was aanvankelijk as geleentheidsmusiek vir die verhoogstuk met diezelfde titel van Alphonse d'Albedo. Maar Bizet het later as twee aparte orkestsuites gepubliseer.

En dit was Jacob's Ladder en die Ekurhuleni Jeugkoor het dit gesing. Die tot ziens tot volgende keer item is die Rigaudot van Saint-Saëns. Jeffrey Simon, Lady Londense Philharmonische Orkest en mooi blij verder.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e ngawa kesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vangasike mkwaka. Mandela kukhale ya kula mutana namtika ya kesila kulingu. Ka ngantake ka ngaka mpulinga mu sumu ka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu. Chikala waka hanke e mkilongsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila poli mga katani ko yoya kaitani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua cha ke pandu kakla ke chike e heke chipange ngauka ke panga kaju e nga tawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Mandela kaitam tike e he kwe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwa ma hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mungawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jate de de exka FM kiki Domma kwa de ma kwena oma platform den kiki Ona ten siwa O da kona njecha FM
4: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie! 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Dit was die London Symphony Orkees, onder leiding van Georg Solti, met die ouverture tot Ruslan en Ludmila, deur die Russiese komponis Mikhail Glinka. Hy het geleef van 1804 tot 1857. Goeiemiddag aan jou, Susan Viljoen, wat ingeskakel is vanuit Nelspruit. Hierdie is La Mer, oftewel Die See, een van Charles Trenet, se bekendste liedjies.

0: Uit Wolfgang Amadeus Mozart's Groot Mis in C-mineur was dit die Kyrie, uitgevoerd door die Academie van St. Martin in the Fields, se koor en orkest, onder leiding van Neville Mariner. Daarmee gaan neem ons een vinnige blaaskans, maar bly ingeskakel, ons is binnenkort terug.
1: Hierdie week in Kiskenades.
2: Sjoe, dis een behoorlijke storm, hoor.
3: Is dit een tornado, Katrin Kraai?
2: Nee, Spekkie Spark, een tornado is een stek, wind, wat in die rondte waai. Hierdie is maar net een gewone storm.
1: Maat, kom luister saterdag aand, 11 juli, waar die wind gaan uitwaai en aanwaai. Kiskenades, net hier op RSG.

Welkom terug, ons kuier verder hier in u eie keuse. My naam is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Leon en Rochelle van Rensburg, ons sit die program voort met julle versoek. Julle wil ook hê dat julle vriende Lotie en Kiki in Pretoria saam moet luister na My Heer die Markies. Dit kom uit Johann Strauss die tweede se operette Die Vledermaus. Dit word gesing deur Diana Damrau.